0: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 1.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl. Classics.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Classics. Radio 1.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 3:00, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare. Donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
1: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 €.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
3: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
5: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
3: De komende dag is er nog een criterium in Roeselare, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Classics. Radio 1.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
3: Watch.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Koen vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt gebruikt als koelwater voor de Roemeense kerncentrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré-Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Thiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maxima tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

like a whop, baby, that's what I like.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de volgende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en die kan de natuurbranden weer aanwakkeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
1: Ook de volgende weken zullen nog moeilijk blijven, zegt Macron. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo ten zuiden van Madrid weer naar huis. Die dorpen waren ook al ontruimd wegens bosbranden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. In Park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar volgens de politie was het mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Carolien Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
3: Geïnfecteerde bijen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
1: Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Hij was blij met zijn overwinning in zijn geboortestad.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel. Het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen, is wel een magisch gevoel.
1: Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafi Tiam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De evolutie van de bosbranden in Frankrijk blijft onvoorspelbaar met een nieuwe hittegolf in aantocht. De dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. En Remco Evenepoel wint het natuurcriterium in Aalst. In het departement Landen ten zuiden van Bordeaux mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren. Voorlopig zijn de bosbranden daar onder controle. De brand dichter bij de stad Bordeaux is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woedt wel nog altijd hevig. De Franse president Macron heeft gisteren een bezoek gebracht aan de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: Het worden nog moeilijke weken, zei Macron. Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de volgende dagen weer droger en heter, mogelijk tot 40 graden en meer. Er wordt gevreesd dat dat de branden weer erger zal maken. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
3: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verdere onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
1: Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit een steekproef van HR-dienstverlener SD Works, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om die kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 1% van de kleine KMO's dat gedaan en minder dan 10% van de grotere bedrijven. De regeling is administratief complex, zegt Veerle Michiels van SD Works.
4: Het is een tijdelijke maatregel voor 3 maanden, de maanden mei, juni en juli. Dat dus een werkgever het bedrag van die kilometervergoeding kan verhogen. De werkgever zal dat ook kunnen terugkrijgen van de overheid via een belastingskrediet. En dat betekent concreet dat hij dat nu moet voorschieten en eigenlijk volgend jaar kan terugkrijgen via de belastingen. Mogelijk is dat inderdaad voor kleinere bedrijven lastiger dan voor de grotere bedrijven.
1: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland en nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Carolien Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
5: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. Dus wat heel belangrijk is op het bedrijf zelf, is zorgen voor hygiëne, zodanig dat je zelf de infectie niet gaat overdragen.
1: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, hoe gebeurde die controle concreet? Want uiteindelijk kon die man dan toch een aanslag plegen.
6: Ja, op allerlei manieren, onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm. En opvallend, zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd een uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest, hij mocht buiten. Maar hij liep dus wel degelijk in het vizier van de veiligheidsdiensten. En die zijn hem beginnen volgen vlak na zijn vrijlating in mei dit jaar. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest, ook al voor radicalisering, werd ook effectief veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Zij vonden die straf toen te licht. Maar dat wil dus blijkbaar niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdween. Integendeel, ze volgden hem dus van vrij dichtbij, al hebben ze hem toch niet kunnen beletten om een aanslag te plegen.
1: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Remco Evenepoel heeft het natourcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was blij dat hij nog eens kon winnen in zijn geboortestad.
7: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel, het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen, is wel een magisch gevoel.
1: Er kwamen 70.000 mensen kijken in Aalst. Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek over 2 weken in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafit Yam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in Frankrijk. President Macron spreekt van de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: behind the great shed! Stand still, laddie!
1: Radio 1 Classics.

0: See. Move. You want to move.
1: Classics. Radio 1. Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De bosbranden in Frankrijk blijven onvoorspelbaar met een nieuwe hittegolf in aantocht. De jongerenhulplijn AWEL heeft te weinig vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. En de dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. In het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Landen, mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren, omdat de bosbranden daar voorlopig onder controle zijn. Bewoners ontdekken nu wat er van hun huis en de omgeving overblijft. Deze vrouw heeft geluk gehad. Haar woning bleef gespaard. Er is alleen veel geurhinder door de rook, maar in de buurt is de schade wel erg groot.
2: À l'intérieur, beaucoup d'odeurs de fumée, mais à l'extérieur, rien. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance par rapport à d'autres. Après, avoir autour ce qui est à reconstruire.
1: De branden dichter bij de stad Bordeaux zijn de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woeden wel nog altijd hevig. De hulpdiensten zijn bezorgd omdat de temperaturen weer gaan stijgen, vertelt Hilde Mertens ter plaatse.
3: Vandaag wordt het weer heel warm, temperaturen tot 35 graden hier. Het zou de start zijn van een vierde hittegolf dit seizoen al, de tweede in één maand. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een brand, want samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
1: Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle en ook daar is een nieuwe hittegolf op komst. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Park Spoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. De jongerenlijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Voogd van AWEL.
4: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren, waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren, dus dan haken ze ook af.
1: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers kunnen starten bij de jongerenlijn. Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om de kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 4% van de bedrijven dat dus gedaan. En dan vooral de grotere ondernemingen. Het is een ingewikkelde procedure, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
5: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen het dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
1: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn werd wel degelijk in de gaten gehouden door de politie, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, wat moeten we ons voorstellen bij die controle als er dan toch een aanslag gebeurd is?
6: Ja, toch werd hij nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd. En zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde, is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, die hem beginnen volgen zijn vlak na zijn vrijlating in mei. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest, ook al voor radicalisering, werd ook veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging, omdat ze de straf te licht vonden. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdwenen is, al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
1: Dankjewel, Jeroen. Het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze Moskou bereikten. Maar toch raakte een aantal gebouwen beschadigd. Onder meer een flatgebouw in Tsjechov, een voorstad van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er komt een nieuwe hittegolf aan die het vuur weer kan aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio 1.

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
4: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
3: De dader is nog niet gevonden. De jongerenhulplijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Vocht van AWEL.
5: Wij zoeken eigenlijk 100-tal vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu 500-tal screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100-tal op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten.
3: De brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf in het zuidwesten, Bordeaux en de ruime omgeving. Daar zijn de bosbranden net wat gestabiliseerd, maar de temperaturen gaan vanaf vandaag weer de hoogte in, zegt Hilde Mertens vanuit het getroffen gebied.
6: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
3: Volgens Duitse media werd de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten gehouden door de politie. De man reed zaterdag met een bestelwagen in een menigte. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde man die in mei vrijgelaten was uit de gevangenis. Sindsdien bleef de politie hem wel volgen, zegt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
7: Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd. En zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond. Al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
3: Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een surforganisatie uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux, waar nu zware bosbranden woeden. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
2: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
0: De partij Groen vraagt snel een Europese top over het klimaatbeleid. Volgens voorzitter Ayman Horsch bewijzen de catastrofale bosbranden in Zuid-Europa dat de EU te weinig voorbereid is op de klimaatverandering. De EU heeft wel materiaal en mensen gestuurd naar Frankrijk en Spanje. En EU-commissaris Hadja Labib zegt ook dat er gewerkt wordt aan extra capaciteit. Maar volgens Groen-voorzitter Horsch zou Europa zich beter bezighouden met natuurherstel om rampen te voorkomen.
3: Klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om je terug te herstellen, daar kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om u een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de klimaatcrisis. Dat lijkt heel veel geld, maar dat gaat over 7% van de winst van alle Europese oliebedrijven samen.
0: Groen wil dat premier De Wever nu aandringt op een uitzonderlijke top met de Europese leiders. Op het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn de afgelopen twee weekends alles samen ruim 400 festivalgangers betrapt met drugs op zak. 32 dealers zijn ook opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 gauwdieven op heterdaad betrapt. Onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
4: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. Het zuidwesten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste metingen een kracht van 7,1. Voor het westen van het eiland Kyushu geldt een tsunami-alarm. Er zou een vloedgolf kunnen volgen tot 1 meter hoog. Van schade of slachtoffers in Japan is voorlopig geen sprake. Zonnig vandaag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als een wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde in de streek rond Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd. Zij verbleven in de buurt van het meer van Lacanau. De evacuatie gebeurt uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt in de regio en de wind van richting verandert. Daardoor vrezen hulpverleners dat het vuur van de natuurbranden weer zal oplaaien. In totaal zijn in die streek de afgelopen week al 220.000 mensen moeten vertrekken. Een surforganisatie uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
2: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
1: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog maar bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak nog niet bekend. Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voor om $5,5 miljard te betalen om alle rechtszaken stop te zetten rond mogelijk kankerverwekkend talkpoeder. In de VS lopen meer dan 75.000 rechtszaken tegen Johnson & Johnson. Het talkpoeder werd tot 2020 verkocht en zou volgens de beschuldigingen asbest bevatten en dus kankerverwekkend zijn. Het bedrijf ontkent dat, maar zegt dat het de zaak nu achter zich wil laten. De hele dag zonnig bij temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
2: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
1: Voetballer Mo Fousseini van Union is zondag overvallen in Brussel. Hij werd door 3 mannen uit zijn auto gesleurd en bestolen. Union laat weten dat Fousseini geen fysieke klachten overhoudt aan de overval en opnieuw meetraint. De daders zijn nog niet opgepakt. Een jonge man van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philippe Heijmans, wie is de verdachte?
3: Wel, het is een jongen uit Leuven. Zijn ouders komen uit Irak. Intussen is hij 20, maar 2 jaar geleden zou hij dus erg geradicaliseerd geweest zijn. Liet in chatgroepen weten dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. Zo is hij in contact geraakt met iemand die zei dat hij wapenhandelaar was, maar die eigenlijk een undercoveragent was. Hij sprak af met die undercoveragent waarna hij gearresteerd werd. En ook na zijn arrestatie zou hij nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij daarvoor voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier en is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat mee terecht. Hij ontkent alles, zegt zijn advocaat.
1: Dankjewel voor de uitleg, Philippe. In de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd voor de bosbranden. Ze verbleven in de buurt van Lacanau, niet zo ver van Bordeaux. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Daardoor vreest de brandweer dat het vuur weer kan oplaaien. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken. Katrien van der Schoot.
4: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
5: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
4: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
6: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
1: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak niet bekend. In het zuidwesten van Japan zijn bij een zware aardbeving 10 gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen beschadigd zijn en sommige gebouwen zijn ingestort. De beving deed zich voor in het zuidwesten van Japan en had een kracht van 7.1. Er werd ook gevreesd voor een tsunami, maar dat gevaar is intussen geweken. Wetenschappers waarschuwen dat de aardbeving mogelijk de voorbode kan zijn van een nog zwaardere beving de volgende dagen. De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. Er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
7: Omdat de chipsector Nilande een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem, denk dan aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die op de beurs nu zwaar in het rood gaan. En dat is vooral omdat er signalen zijn dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt, is dat er een enorme toeloop geweest is van particuliere beleggers. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op de AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld. Maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
1: Dankjewel, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Als coach won hij met Real Madrid 3 keer de Champions League. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar gestopt is als bondscoach. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna nog altijd warm. Vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
2: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
1: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat bevestigt het parket. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philip Heijmans, hoe concreet waren die plannen?
3: Wel, de jongeman van toen 18 zou toch tegen verschillende mensen hebben gezegd dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar grote of kleine wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. En daarbij zou hij ook klasgenoten hebben willen betrekken. Uiteindelijk heeft hij in chatgroepen op Telegram gezegd dat hij wapens zocht en zo is hij in contact gekomen met een undercoveragent die zich voordeed als wapenhandelaar en die hem in de val heeft gelokt. Ook na zijn arrestatie zou hij trouwens nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier. Is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat trouwens mee terecht. Hij ontkent alles.
1: Dankjewel, Philippe. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni was hij voor een ingreep naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de omgeving van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf verder uit te zitten. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken omdat een nieuwe hittegolf begint. Katrien van der Schot.
4: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
5: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
4: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
6: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
1: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van begin juli. En daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeel voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telt met 2000 het hoogste aantal hittedoden en toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeel. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN Klimaatpanel.
7: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Kom voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden. Dezelfde belang bestaat niet. Het excuus dat we wisten niet enzovoort, dat kan niet gebruikt zijn. De wetenschap is zeer duidelijk. De oplossingen zijn gekend.
1: De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. En er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
3: Wel, omdat de chipsector in die landen een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die nu op de beurs zwaar in het rood gaan, omdat zij die Chinese concurrentie kunnen voelen. Want er zijn dus signalen dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt, is dat er een enorme toeloop van particuliere beleggers is geweest. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op die AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld, maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
1: Dank je, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar stopt als bondscoach. Het weer, veel zon vanmiddag. Temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. En vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Moof Hosseini zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval circuleren online. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog minstens 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt dat Hosseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. Het parket heeft een onderzoek geopend. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Collega Hilde Mertens is in Bordeaux en beschrijft wat ze ziet.
1: Overal zie je van die rookpluimen. Dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur waar dat weer opflakkert. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden. 30 graden is het nu. De wind waait al krachtig. Dit is het begin van maar liefst de 4e hittegolf in Frankrijk, waarvan de 2e op 1 maand. Dus ze zijn hier behoorlijk nerveus en bijzonder waakzaam.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van eind juni. Daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzele voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzele. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel en hoopt dat iedereen beseft hoe ernstig de situatie is.
2: En dat de politici niet alleen niet op verlof zullen gaan, opent dat het einde van augustus de bosbranden zit in het nieuws zullen zijn. Hè? Ja, ik hoop dat er een momentum is om terug het probleem op de tafel liggen en om te verstaan dat het veiligheid is niet alleen de bedreiging van oorlog in andere delen van de wereld, maar ook bescherming tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.
0: In de stad Kumamoto in het zuidwesten van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw. Vanmorgen was er een zware aardbeving en er zou ook een ontploffing hebben voorgedaan. Elders op het zuidelijke eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Er zijn gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat deze beving mogelijk de voorbode is van een nog zwaardere beving de komende dagen. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de volgende dagen daarna blijft het altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Classics. Greetings, girl, and welcome.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen. Vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
3: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
2: De kust- en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. De Ieperse verdachte in een zaak rond grootschalige beleggingsfraude blijft minstens nog een maand aangehouden. Dat heeft de Raadkamer beslist. De man zou lid zijn geweest van een bende die in ons land alleen al meer dan 200 mensen heeft opgelicht voor tientallen miljoenen euro's. Collega Tim Verheijten licht toe.
4: Het gaat eigenlijk over oplichting via Facebook. Het is zo dat er een vrouw uit Kokseide is geweest die 2 jaar geleden klacht heeft ingediend omdat ze in de val werd gelokt via frauduleuze advertenties op Facebook, waar dat BV's uiteindelijk allerlei beleggingen aanprijsden, maar dat bleken uiteraard niet die BV's zelf te zijn, maar wat nu blijkt een heel crimineel netwerk van ongeveer zo'n 700 personen die men heeft in kaart kunnen brengen. En er zijn een aantal aanhoudingen geweest. 1 man in Polen, maar ook op Cyprus. 2 Nederlanders, 1 Belg daar en ook hier in Ieper is een Belg opgepakt van 27 jaar. Wat zijn rol precies is in dat grote netwerk is nog niet duidelijk.
2: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de aanval opgeëist in een videoboodschap die de politie terugvond op zijn telefoon. Op de beelden zou hij ook trouw zweren aan de terroristische organisatie IS. Hij zou de video zaterdag hebben opgenomen, kort voor hij met een witte bestelwagen inreed op de Pride-stoet in Berlijn. Bij de aanslag is een vrouw om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. De verdachte werd op zondag door de politie doodgeschoten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken komt nu met een plan om sneller te kunnen reageren op gelijkaardige dreigingen. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft omwonenden aangeraden de omgeving te verlaten. Witte fosfor is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Het militaire gebruik is omstreden omdat de stof zware brandwonden en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 6:30 werd daar een vrouw van 50, een sekswerkster, neergestoken. Ze verkeerde even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jongeman opgepakt van net 18 jaar. Hij werd bij hem thuis gearresteerd. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Nahima Langerie.
2: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op je job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
1: Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldhof van Toerisme Vlaanderen.
3: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
1: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Het laagste peil is dat sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog zakken tot een record. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen graan, steenkolen en olieproducten met kleinere boten moeten worden vervoerd. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het tropisch warm. Lokaal kan het tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. In het zuidwesten van Frankrijk flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in de regio.
2: Wel, ik ben in Le Porge. Dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes in die verkoolde, zwart geblakerde bossen. Het maakt nog maar is duidelijk dat dat vuur hier nog lang niet onder controle is, blijft smeulen in de grond en dan door die wind weer oplaait en naar de oppervlakte komt. Dus ze zijn hier nog zeker weken, misschien zelfs maanden bezig.
1: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodental van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
3: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
1: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te droog en te warm is niet goed voor hun oogst, maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen en niet enkel maar één product. En dat leidt, normaal gezien, tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
4: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
5: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
4: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of beken rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
5: Geen water, dus afwachten.
4: We gaan het lot laten bepalen. Hè. Natuur is baas. Hè.
5: En nu?
4: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
5: Min of meer dezelfde jaar omzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
4: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar... Hij ziet af.
5: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
1: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nogthans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Langerie.
6: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
1: In de Verenigde Staten is de Oekraïnse president Zelensky zo pas aangekomen in het Witte Huis voor een ontmoeting met Donald Trump. Zelensky wil het vooral hebben over het tekort aan luchtafweerraketten voor Oekraïne. En na dat bezoek zit Trump ook even samen met de Israëlische premier Netanyahu. Zij zullen de aanhoudende oorlog tegen Iran bespreken. Twee belangrijke ontmoetingen, al kan de sfeer wel sterk verschillen, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
7: Ja, twee heel belangrijke ontmoetingen waarbij het onderwerp misschien vrij gelijklopend is. Twee leiders die komen praten over een conflict, een oorlog waarin ze verwikkeld zitten, maar de toon zal helemaal anders zijn. De relatie die ze hebben met Trump is ook anders geworden. Bij Zelensky ging die van slecht naar steeds beter. Hij krijgt steeds meer steun van de Amerikanen. Bij Netanyahu hebben we eigenlijk het omgekeerde zien gebeuren. Daar is de relatie onder druk komen te staan, maar allebei ontmoetingen waarbij de inzet heel erg hoog is.
1: En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm en net onder of boven 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Dracula, Frankenstein, and all those old groovies.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. De wind in de regio doet de kleine brandhaarden opflakkeren. Het is voor de brandweer een intensieve klus om al die kleine vuurhaarden apart te doven, ziet Hilde Mertens in Frankrijk. Maar er is ook veel hulp.
2: Die brandweerploegen die zijn echt over het hele gebied verspreid. Ze komen van over heel Frankrijk. Ze hebben ook versterkingen vanuit het buitenland gekregen. Maar de grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen. En daarna gaan ze met spades en pikhouwwielen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen. Het is een monnikenwerk. Ze zijn hier met zoveel mensen bezig en dat gaan ze ook nog heel lang moeten blijven doen.
1: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodentol van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
3: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn, daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
1: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te warm en te droog is niet goed voor hun oogst. Maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En niet enkel maar één product. En dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
4: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
5: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
4: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
5: Geen water, dus afwachten.
4: We gaan het lot laten bepalen. De natuur is baas. Hè.
5: En nu?
4: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
5: Min of meer dezelfde jaar omzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
4: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af.
5: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
1: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. De Amerikaanse president Donald Trump zit op dit moment samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat gebeurt voor het eerst sinds de start van hun gezamenlijke oorlog tegen Iran. Kort daarvoor zat Trump samen met de Oekraïnse president Zelensky. Een gesprek dat volgens Zelensky goed is verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het heropstarten van vredesgesprekken met Rusland. Sport. In het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt op 25 september een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. En de rest van de week en ook het weekend blijft het warm, net boven of onder 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen te branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer nieuws is te vinden op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was de man wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Bjorn wacht toch bang af.
3: Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen. Maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en... We hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
2: Na de zware aardbeving van 7.1 in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra geëvacueerd. Het Nederlands elektronica-bedrijf Philips krijgt 186 miljoen euro terug van de Amerikaanse overheid. Dat is een terugbetaling van invoerbelastingen die president Trump had opgelegd, maar die volgens het Amerikaans gerechtshof onwettig waren. Philips vroeg daarop een terugbetaling en heeft die nu ook gekregen. En na Aalst gisteren start rond deze tijd het Natuurcriterium in Roeselare in West-Vlaanderen. Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn daar de grote publiekstrekkers.
4: Voor ons is dat een superhoogte. Eindelijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad. Dat is super en prachtig weer. Het kan niet beter zijn.
5: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
6: Je gaat stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij wel de beste benen heeft.
2: Het weer, weinig wolken vanavond en vannacht. Minima tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer zacht. Temperaturen dan tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm. Met temperaturen net onder of boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
1: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland.
3: Die incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan op plaatsen terechtkomen, die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk, vast schoeisel in Bobbejaanland, omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En het wordt bijzonder warm, tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
2: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat die kunnen veilig doorgaan.
1: Het stadsbestuur van Leuven en de organisatie hebben vandaag laten weten dat de Pride van dit jaar zal doorgaan, eind september dus. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. 2 mannen vielen aan Portuschanda, toen 2 anderen aan. 1 slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend al opgepakt en is aangehouden. De tweede wordt morgen voorgeleid. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
3: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
1: De bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
4: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
1: Sport Rode Duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij 1 van de 4 Belgen, met ook nog Aurel Mangala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
2: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Hè? Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Hè? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Hè? Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, hè? Of niet? Hè? Ook de Pride nu in september gaat die kunnen veilig doorgaan.
1: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
3: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest, kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
1: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
4: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
1: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
5: Wel, hij ruikt weer extra geld. Want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
1: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberis. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
2: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
1: In Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
3: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
1: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, en zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
2: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
1: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
3: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
1: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vlogen in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
4: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
1: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Zo dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Beinens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanese gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanese teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, propere lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
2: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen en die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
1: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vicekampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minima rond 19 graden in de grote steden. Bij ons in Vlaanderen, in de Ardennen, is het wat frisser vannacht, met minima rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon en het wordt ook bijzonder warm, met maxima tot 35 graden in de Kempen en 32 graden aan zee. Ook donderdag wordt het warm, dan 32 graden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 1 Classics, live.